Zo klonk het album B-Sides van Mano Dibango. We vervolgen met het album Face to Face van Vusi Malasela, Norman Zulu en Jive Connection. Een samenwerking uit 2002 tussen de befaamde Zuid-Afrikaanse folkzanger Vusi Malasela, singer-songwriter Norman Zulu en het Zweedse jazz-soulcollectief Jive Connection. Zweden was een van de meest steunende Europese landen in de strijd tegen de apartheid. De regering financierde het ANC decennia lang en Mandela bezocht na zijn vrijlating het land als een van de eerste Europese landen. De Soto-volkszanger Vusi Malasela trad op tijdens Mandela's inauguratie en onderhoudt zelf ook een duurzame relatie met Zweden. Deze verloren opname, ontdekt in de archieven van producer Torsten Larsson, bevat ook bijdragen van songwriter-vocalist Norman Zulu en laat hun natuurlijke muzikale chemie zien. Jive Connection zorgt voor variatie in de sound, met elementen van reggae, jazz en post-punk, naast traditionele township-arrangementen.

Dat was het album Face to Face van Vusi Malasela, Norman Zulu en Jive Connection. We gaan verder met het album The Source van Tony Allen. Tony Allen werd in 1940 in Lagos geboren. Hij leerde zichzelf drums spelen, waarbij hij danig werd geïnspireerd door jazzdrummers als Art Blakey, Max Roach en Kenny Clarke. In 1964 veranderde zijn leven toen hij de Nigeriaanse muzikant Fela Kuti leerde kennen. Allen begeleidde hem 15 jaar. Samen stonden ze aan de wieg van de Afrobeat, een combinatie van Yoruba-ritmes en funk met revolutionaire teksten. Begin 2017 begon Tony Allen met de voorbereidingen voor The Source, volgens eigen zeggen het beste album dat hij ooit heeft gemaakt. Hij verzamelde een ploeg Franse jazzmuzikanten om zich heen, waarvan vooral de blazers heel erg beïnvloed zijn door het geluid van New Orleans. Dit levert een eigenaardige, doch zeer effectieve combinatie op.

U hoorde de kantate Frohlocket ihr Völker und jauchzet ihr Heiden van Johann Kuhnau. Een van de leerlingen van Kuhnau in Leipzig was de Duitse componist Johann Friedrich Fasch. Hij componeerde veel, waaronder kantates, concerten, symfonieën en kamermuziek. Een van die concerten is het concert voor twee hobo's, fagot, twee violen, altviool en basso continuo, nummer 2 in C klein. De uitvoerende zijn Hans-Peter Westermann, hobo, Karl Kaiser, fluit, Marie Utiger, viool, Paula Kibildis, viool en Harald Heuren, klavecimbel.

Dat was een concert voor twee hobo's, fagot, twee violen, altviool en basso continuo van Johann Friedrich Fasch. De Tsjechische componist Jan Xitel Vanhal schreef meer dan 1300 werken. Naast 100 kwartetten en 73 symfonieën componeerde hij ook muziek voor de piano. Pianist Michael Tsalka speelt nu het Capriccio voor toetsinstrument opus 36 nummer 2 in S groot.

Na dit capriccio van Van Hal laten we u een strijkkwartet van de 19e-eeuwse Deense componist Peter Heise horen. Het Nordic String Quartet nam alle 6 strijkkwartetten van Heise op. En u hoort ze nu in het kwartet voor 2 violen, altviool en cello nummer 5 in A groot.

Tove Flensborg en Christian Boel Mortensen speelden de vier duo's voor mandoline en gitaar van Frederik Roeng. Het vijfde pianoconcert van Camille Saint-Saëns staat ook bekend als het Egyptische. In het concert, dat Saint-Saëns schreef in Egypte, verwerkte hij zijn ervaringen van zijn reizen over de hele wereld. U hoort het concert nu met als solist Jean-Philippe Collard. En André Previn leidt het Royal Philharmonic Orchestra.

Dat was Mozarts duo voor viool en altviool in G groot, gespeeld door Sigiswald en Sarah Kuiken. Op de terugweg naar Wenen kwamen de Mozarts nog door Linz. Voor deze stad schreef hij een symfonie. Na zijn tienerjaren schreef Mozart maar heel af en toe symfonieën, maar als hij het deed, kreeg het genre zijn volle aandacht. De invloed van Joseph Haydn op Mozart neemt toe. Zo begint hij nu voor het eerst een symfonie met een langzame inleiding. Het resulterende werk is ambitieuzer dan ooit.

U hoorde de Linzer Symfonie van Mozart in een uitvoering door het ensemble Resonance onder leiding van Ricardo Masahide Menassi. Volgende week zijn we bij u terug en wel met een zeer delicaat werk dat Mozart beschouwde als zijn beste ooit. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is de Concertzender. In dit uur gaan we zwerven door de barok. We horen muziek van 3 Duitse en 1 Italiaanse componist. Naast een orkestouverture van Georg Philipp Telemann, een grote sonate van Johann Melchior Mölter en een celloconcert van de in het Duitse Würzburg actieve Italiaan Giovanni Benedetto Piatti, is er ook muziek van Johann Sebastian Bach. De ouverture voor viool, strijkers en basso continuo, Telemann Werkeverzeichnis 55 van Telemann, is geschreven in de destijds ook in Duitse kringen populaire Franse hofstijl. Met een statige ouverture, gevolgd door een reeks dansen. Opvallend is de solistische rol van de viool, die zich regelmatig losmaakt uit het ensemble en het werk een bijna concertant karakter geeft. En zoals zo vaak bij Telemann, horen we hier een overtuigende mengstijl. Franse elegantie, Italiaanse virtuositeit en Duitse degelijkheid. Ze komen moeiteloos samen in de muziek die licht, kleurrijk en direct aansprekend is. Muziek dus van Georg Philipp Telemann.

0: Danny Morey, ook uit het Caribisch gebied, met Cubaanse jazz. En daarvoor hoorden we Eddie Locke, Jill Davis met op het orgel Shirley Scott in Foot Patton.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

Een regenachtige dinsdagochtend. Mijn trompetvriend M en ik komen na een nacht vliegen aan op JFK en zien een chauffeur met een bordje met daarop onze namen staan. Braaf volgen we de wildvreemde. Please get in the car, gentlemen, klinkt het uiterst vriendelijk, terwijl hij het portier van een imposante witte limousine voor ons openhoudt. We staren met open mond naar de witte Cadillac, waarvan alleen al aan de neus geen eind komt, en worden overvallen door een slappe lachbui als we tijdens het wegrijden een glas bourbon inschenken. Als prinsjes zoeven we naar het hart van New York. De limo is een presentje van mijn gastheer, een bevriende Haagse hotelier die zojuist is geüpgraded tot hotelbaas met een grote B in New York City. En merkwaardig genoeg precies op de plaats waar ooit het Nieuwe Testament van de jazz opgetekend werd. 52nd on Broadway. Charlie Parker en Miles Davis zouden daar begin 40 de jazz opnieuw uitvinden tijdens nachtenlange improvisaties en bijbehorende escapades. To be or not to bop, now's the time baby. Totdat al die magische clubs stuk voor stuk zouden veranderen.

veranderen in troosteloze stripjoints. Daarbij een slagveld achterlatend van verloren zielen en veel te vroeg gestorven genieën. Maar de steen in de vijver was verlegd. In Den Haag deed ik eens een serie concerten die live werd uitgezonden vanuit de lobby van een hotel, midden in de stad. Precies zoals het vroeger in New York vaak ging. B. zwaaide er met verven de scepter. Daarna nam hij met een knalfeest afscheid van ons allemaal en vertrok hij naar Amerika om nooit meer terug te komen. Als je ooit in New York bent, dan kom je bij mij logeren, verzekert hij mij bij vertrek. Een paar maanden later sta ik op de stoep. Samen dus met mijn trompetvriend en goede collega M. You must take the A-train to go to Sugar Hill way up in Harlem. Het zijn de eerste zinnen uit Duke Ellington's herkenningsmelodie van Billy Strayhorn, die het schreef als sollicitatiebrief. Strays, zoals zijn bijnaam luidde, werd direct aangenomen en de twee schreven nooit meer een noot apart van elkaar. Sugar Hill is een wijk in Haarlem die haar naam dankt aan de relatieve voorspoed die er in de jaren 20 van de vorige eeuw heerste, vlak nadat de zwarte middenklasse was verjaagd van downtown naar uptown. Ook gentrificatie is van alle tijden. Sugar Hill wordt the place to be. Later zou Haarlem er stevig van langs krijgen en werd het hele stadsdeel voor iedereen die het wilde horen bestempeld als kansarm vijandelijk gebied. Maar in de beginjaren van de vorige eeuw is het een wonder van vooruitgang. Frappant genoeg, net als nu, 100 jaar later. Duke Ellington woont er, Josephine Baker heeft er een residentie, net als Marcus Garvey. Langston Hughes schrijft er de Very Blues en ontketent daarmee de eerste zwarte emancipatiegolf. De Harlem Renaissance is een feit. Harlem kende vroeger talrijke jazzclubs waar elke avond een andere cutting contest plaatsvond. Wie kon wie van het podium blazen? Vervolgens was de winnaar de koning voor een dag, totdat de volgende avond alles weer van voren af aan begon. Lennox Lounge en Minton's Playhouse waren bekende locaties, maar je had ook het meer obscure St. Nick's. Die opende haar deuren in de jaren 30 en stond eerst bekend als Pool's Patak en Lucky's Rendezvous en ook nog Pink Angel, voordat het in de jaren 60 uiteindelijk St. Nick's ging heten. St. Nick's Jazz Pub on St. Nicholas Avenue, New York City. Miles Davis ging er wel eens jammen, net als Stevie Wonder. Mijn reisgenoot en ik stappen met enige aarzeling een klein onooglijk cafeetje binnen. Die aarzeling is ten onrechte, zo blijkt wel snel. Eenmaal binnen worden we overvallen door de geborgenheid die een goede kroeg van nature bezit. Er zit zelfs publiek aan de bar. En op oude tafeltjes liggen rood-wit geblokte kleedjes. Een New Yorkse variant op een bruine kroeg. Eigenlijk een gewoon buurtcafé waar je net zo lang kunt zitten als je wilt. Een zeldzaamheid in Manhattan, waar je in de meeste clubs een cover van $60 op moet hoesten, om er vervolgens in de eerste de beste pauze te worden uitgeveegd. Ja, je kunt wel blijven zitten voor nog een set, maar dan begint het hele spel weer bij het begin. Hier stappen we in een huiskamer. Maar wel een huiskamer in een heel ander universum op een heel andere frequentie. In ieder geval zijn mijn vader en zijn krant in geen velden of wegen te bekennen. Alsof we iets ontdekken waar nog nooit iemand was die niet van hier kwam. Onze ogen moeten nog wennen aan het donker, maar achterin op een klein podium zien we de contouren van een band. En we horen ze ook. Elke klap is raak. Muziek van voorbij de Point of No Return. De sound van de underdog. Aan het woord is saxofonist en jazz legend to be James Carter. Op hoog vuur smeet hij heden, verleden en toekomst samen tot één prangende boodschap. We are here to stay. Na een paar biertjes aan de bar kijken we elkaar eens even goed in de ogen en wagen het erop. Voor we goed en wel zijn uitgepakt is de band er als een haas vandoor. We haken net op tijd aan, worden heen en weer geslingerd, uitgedaagd, geprikkeld. Maar we worden één met die muziek. Tot in het diepst van ons wezen. Voor even zijn plaats, tijd en ruimte vloeibaar en gevangen in een wolk van louter geluid. Na nog meer spelen en nog meer doorzakken verlaten we het pand als kampioenen. Het mooiste compliment is voor M.
I don't like white people, but I think you are great, zegt een prachtige zwarte vrouw liefdevol tegen mijn vriend op weg naar buiten. We moeten lachen en huilen tegelijk. You must take the A-train.

Rex Stewart, een van de beeldbepalende trompetisten uit het orkest van Duke Ellington in de jaren 20 en 30. En je hoorde I'm Confessing That I Love You. We gaan naar Brazilië. Naar de fantastische zangeres Marznália. Dit is Pra Marznália.

I Hope You're Coming Back van de New Orleans Jazz Vipers. En daarvoor hoorden we Sepia Bounce van Jay McShann. En Jay McShann is eigenlijk de eerste professionele werkgever geweest van Charlie Parker.

De Dutch Swing College Band met At the Jazz Band Ball. We gaan zo meteen besluiten met de uit New Orleans afkomstige trompetist-componist Terrence Blanchard. Je kunt alle informatie vinden op World of Jazz, waar je trouwens ook eerdere afleveringen kunt beluisteren. Ook deze uitzending werd weer mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Ik ben Michael Varenkamp en dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Het volgende lied is wat minder bekend. Hij schreef het voor Tino Rossi, maar het leverde hem een fortuin op aan auteursrechten, omdat het heel veel door orkesten en pianisten werd gespeeld over de hele wereld. Printemps à Rio.

twee lenteliederen van Charles Trenet. Zojuist Anavril à Paris en daarvoor Printemps à Rio. Vanwege de naderende lente draaien we vandaag, net als vorige week, vrolijke liedjes van Charles Trenet. Want als alles zat er soms ook best wat tragiek in zijn teksten. Hij wordt toch vooral geassocieerd met opgewekt repertoire. Niet voor niets stond hij bekend als Le Fou Chantant, de zingende gek. Het repertoire van Edith Piaf daarentegen, die hij goed kende, was doordringd van het rauwe leven en verdriet. Toen Trenet een keertje een liedje voor haar schreef over een stelende vader en een naaiende moeder, die in het slotcomplet ook nog eens allebei overlijden. Toen was dat toch nog iets te opgewekt voor haar publiek. Ze heeft het een paar keer gezongen op het toneel, maar nooit op de plaat gezet. Daarom draai ik de versie van Trenet zelf, Papa Pique et Maman Coup.

Twee liedjes uit de beginjaren van Charles Trenet, toen hij nog optrad samen met Johnny S. Zojuist Adieu Paris en daarvoor uit 1933 Tous deux, tous deux. Nu een opname uit 1941, de enige waarop Trenet begeleid wordt door Django Reinhardt.

Het Cubaans geworden orkest Cubanismo met op piano Alfredo Rodriguez. Op het North Sea Jazz Festival speelde Cubanismo dit jaar ook weer. Inmiddels wilde Alfredo Rodriguez, die nog steeds op de Place du Tertre in Parijs woont, een eigen project uitvoeren. Ook hij forenste heen en weer naar Havana en met onder andere Tata Guines, Carlos del Puerto en Jesús Alemany stelde hij zijn cd Cuba Linda samen. De eerste opname is een eigen compositie opgedragen aan Cubaans pianist Peruccin, die het grote voorbeeld was voor Alfredo.

Cuba Linda, het muziekproject en de cd van Alfredo Rodriguez en muzici in Havana. Hiermee is alweer bijna een einde gekomen aan dit uur Mambo met het derde en laatste deel over de in Parijs wonende Cubaanse pianist Alfredo Rodriguez. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman. Tot slot nog een opname van Cuba Linda.

Dag luisteraars, Duke Ellington, aflevering 305. Op de concertzender en World of Jazz. Zanger Al Jarreau zit vandaag in de hoofdrol. Hij stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde scat vocals en zijn vermogen om muziekinstrumenten als gitaar en percussie met zijn stem na te bootsen. Hij is de enige zanger die Grammy Awards heeft gewonnen in 3 categorieën: jazz, rhythm and blues en pop. De opnamen voor de CD Ellington zijn van 26 en 29 november 2016 tijdens concerten in het Amsterdamse Paradiso en Opera Garnier in Monte Carlo. Jarreau wordt begeleid door de NDR Big Band onder leiding van dirigent en arrangeur Jurg Achim Keller. Drop Me Off in Harlem krijgt een uitbundige bruisende uitvoering waarin Jarreau schreeuwt om een taxi. De trompetsolo is van Ingolf Burkhardt. Alt-saxofonist Vita Versch blaast een bijtende energieke solo, à la Eric Dolphy, in een theatrale uitvoering van I Let a Song Go Out of My Heart. Versch speelt een fraaie fluitsolo in Billy Strayhorn's Lush Life. Daarna een melodieuze tenorsaxsolo van Christoph Lauer en Flash. Die is trouwens ook op fluit onnavolgbaar aan het soleren à la Dolphy. Dat Jarreau echt heel mooi kan zingen, laat hij horen in een ingetogen bossa nova-achtige versie van Come Sunday. De spiritual uit Black, Brown and Beige uit 1943. Het orkest krijgt alle ruimte om uit te pakken in In a Mellow Tone, op weg naar een crescendo met een uitbundige solo van Burkhardt op flugelhorn en het scattende Jarreau. Het publiek reageert en juicht enthousiast.

take a fifth. Beautiful, Peter. Beautiful. Beautiful.

U luistert naar de concertzender met het programma Classic Jazz. Dit is het tweede programma met opname van bands geleid door Ben Selvin. Hij was zelf geen jazzmuzikant, maar volgde de smaak van het publiek en in 1925 betekende dat jazz. De eerste titel van de volgende drie stamt nog uit dat jaar. Dat is Spanish Shawl, alweer een veelgespeeld nummer. Daarna volgen we Selvin naar 1927 met I Have to Have You, gevolgd door When I'm Housekeeping for You. Deze twee titels zijn vooral interessant door de vocale bijdrage van Annette Henshaw. Ze werd een gevierde zangeres en maakte tientallen uitstekende plaatopnamen, meestal begeleid door topmuzikanten.

Inmiddels zijn we in het jaar 1929 aangekomen en in New York bestond toen een breed aanbod van topmuzikanten en jazzsolisten. Manselvin maakte er gebruik van en huurde ze voor zijn plaatopname in. U hoort nu Am I Blue met Tommy Dorsey als trombonesolist en waarschijnlijk zijn broer Jimmy Dorsey als klarinettist. Daarna volgt My Man Is On The Make met als vocalist Eva Taylor, de echtgenote van de veelzijdige Clarence Williams. Als derde titel Thank You Father, waarbij we weer een nieuwe aanwinst van de New Yorkse jazz scene horen. En dat was trombonist Jack Teagarden, die met zijn eigen geluid in korte tijd grote bekendheid gekregen had.

Drie opnamen van de band van Ben Selvin uit 1929. Het volgende jaar, in 1930, was bassaxofonist Adrian Rollini terug in New York, na enkele jaren in Londen te hebben gewerkt bij Fred Eliseldi. Ben Selvin huurde hem gelijk in en u kunt Rollini hierna horen in twee titels. De klarinetist is waarschijnlijk Jimmy Dorsey. U hoort Let Me Sing and I'm Happy en The Free and Easy.

Toen de economische crisis in 1930 stevig begon door te werken, raakten veel muzikanten werkloos, maar Selvin was in vaste dienst getreden van het platenlabel Columbia. Hij bleef dus platen maken en daarvoor huurde hij regelmatig muzikanten in die moeite hadden om aan de kost te komen. Dit programma wordt afgesloten met The Whole Damn Thing Is For You, een opname uit 1930, nu met Benny Goodman op klarinet. Deze uitzending van Classic Jazz werd samengesteld door Aten van Delden.

0: Charlie Parker bracht ons weer veilig thuis. Holiday for Hipsters werd voor de concertzender samengesteld door Eddie Determeyer.
1: De montage werd gedaan door Fleur van Domburg.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1029. En ik ben Fred Broekman. Deze uitzending is gevuld met Britse opnamen. Als eerste die van de Downliner Sect uit Londen. Hun muziek uit 1963 en 64 behoort tot de rauwste rhythm and blues die toen werd vastgelegd. De Downliner Sect gooide vergeleken met de meeste andere rhythm and blues bands uit die jaren veelal de turbo erop. Vergelijkbaar met de Pretty Things. Zij bleven relatief onbekend. Na zelfgeschreven song was de repertoirekeus overigens niet verrassend. Die band snoepte al in der tijd uit dezelfde pot met songs door Amerikaanse bluesmannen die op de plaat in Engeland beschikbaar kwam. Recent verscheen een boxje met 3 cd's, Downliner Sect, Sect Maniacs, The Complete 60 Sessions op Grapefruit Records. Daarvan nu hun eerste demo uit 1963. Dat is Chuck Berry's Rollover Beethoven.

Dat was de Downliner Sect met achtereenvolgens Rollover Beethoven, One Ugly Child, Our Little Rendezvous, Sect Appeal, Baby Was On Your Mind en Cops and Robbers. Opname uit 1963. Komen van de recent op Grapefruit verschenen 3-cd-box Downliner Sect, Sect Maniacs, The Complete 60 Sessions. Straks nog meer tracks daarvan. Maar eerst aandacht voor 2 cd's die 25 jaar geleden als toen recent verschenen albums door mij op de concertzender werden gedraaid. De eerste is die van de Big Town Playboys. In 2000 verscheen hun in eigen beheer uitgebrachte cd Western World. Het jaar daarvoor verliet medeoprichter en frontman, zanger, pianist en gitarist Mike Sanchez de band. Medeoprichter van de Big Town Playboys, bassist Ian Jennings, keerde terug. Ook werden als vooral zanger en gitarist Big Joe Lewis en Steve West Weston als pianist aangetrokken. Ook 2 saxofonisten, een gitarist en drummer, waren van de partij. De eerste nu te draaien track is een door Big Joe Lewis geschreven autobiografische song met de titel I've Got a Brand New Home.

Na Wim Sonneveld met een mooi treurig liedje van Speenhof, was dit het orkest van Sam Lanin, de Amerikaanse bandleider en arrangeur die vooral in de beginjaren van de jazz enorm populair was en die toen wel zo'n 1800 plaatkantjes heeft afgeleverd. Frank Sinatra nu, niet zingend, maar sprekend. En in zijn geval hoefde hij eigenlijk alleen maar een pagina uit het telefoonboek voor te lezen en het zou al prachtig zijn. Maar dat doet hij niet. Het wordt een beschouwende, poëtische tekst die voor hem werd gemaakt door Rod McCune voor het album A Man Alone. Dat was een productie uit 1969.

Stan Getz en Oscar Peterson met Blues for Herky. En dan nu een bijzondere vocaliste, stevig gebouwd en met een tamelijk kleine stem. We hadden haar recent ook al in het paleis en ze was bijzonder genoeg om nog eens naar voren te halen. Haar bijnaam was The Rocking Chair Lady. Ze was beïnvloed door bluesgrootheden als Bessie Smith, terwijl ze zelf op haar beurt grote invloed had op zangeressen als Ella Fitzgerald. Ze gold als een van de beste zangeressen van de jaren 30 en 40, trouwde met vibrafonist Red Norvo en samen werden ze Mr. en Mrs. Swing genoemd. Daarnaast was ze een temperamentvolle tante en dat heeft haar carrière geen goed gedaan. Ook had ze de reputatie dat ze iedere man onder de tafel kon eten. Toen ze nooddruftig en bijna dood in een ziekenhuis lag, zijn Bing Crosby en Frank Sinatra nog bijgesprongen om haar weer op de been te helpen. Niet voor lang, want ze ging vroeg dood, bankroet, ondanks haar talent. En daar was ze minder uniek in dan met haar stem. Maar over wie had ik het nou? Over Mildred Bailey. En ik zag haar onlangs op Facebook genoemd als de grand dame van de swing. Hier is ze met een eigen orkest.

My Heart Belongs to Daddy door Clark Terry en ervoor de vergeten, maar ooit fameuze Mildred Bailey. Ook de volgende vocaliste was een opmerkelijk fenomeen. Ze ging door het leven als de original radio girl, of ook wel de first lady of radio, en werd ook wel de ukulele lady genoemd naar haar hit uit 1925. Von Delete heette ze. Ze was een van de eerste vrouwelijke crooners en ze was ook de eerste zangeres die live zong op de radio. Haar platencarrière begon rond 1920 en ze werkte voor zo'n beetje alle platenlabels uit die tijd. Een andere vroege hit van haar was Are You Lonesome Tonight, later onsterfelijk gemaakt door Elvis. En we gaan via haar terug naar de oertijd van het platenmaken met een andere titel die later een grote revival zou beleven, toen in een versie van Barbara Streisand en in Nederland ook nog met een versie door Rita Corita. Von Delith met Secondhand Rose.

Rosemary Clooney, voorafgegaan door Jack Hilton en zijn band met Sing My Heart, door met vocalist Peggy Dell, 1939. En om nog even terug te komen op Vaughan de Leed, die was niet alleen een van de coryfeeën uit het bakkelietentijdperk, ze gaf ook nog leiding aan diverse radiostations en in 1928 trad ze al op in experimentele televisieuitzendingen. Toch was haar loopbaan ook weer gauw voorbij. Haar laatste plaat maakte ze in 1931, toen de grote economische crisis steeds grimmiger werd. En tot haar dood in 1943 had ze te kampen met drankproblemen en allerlei financiële narigheid. En daarin was ze natuurlijk niet de enige. Ook voorbij alweer is dit Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek zorgde Willem van Schip. En als finale nog een stukje Cannonball Adderley, Easy Living.

Welkom bij Behind the Dykes. In deze serie staat maandelijks een jazzmuzikus centraal die in ons land toonaangevend was of dat nog steeds is. In de uitzending van vandaag is dat de gitarist Wim Overgouw. Wim werd geboren in 1929 en overleed in 1995 op 66-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hilversum. Het grote publiek zal hem vooral kennen uit de periode dat hij Pim Jacobs en Rita Reis begeleidde. Collega's en jazzkenners beschouwen hem als een van Nederlands beste jazzgitaristen. Gedurende vele jaren was hij docent aan het Hilversums Conservatorium, waar hij Jesse van Ruller, Martijn van Itterson en Maarten van der Grinten tot zijn studenten mocht rekenen. Hij schreef enkele boeken met gitaarlessen, gaf schoolconcerten, organiseerde gitaarworkshops en schreef af en toe muziek voor films en documentaires. Publiciteit ging Wim Overgouw in zijn leven zoveel mogelijk uit de weg. Hij begeleidde Amerikanen als Cannonball Adderley, Sam Jones en Jim Rainey, maar een internationale loopbaan heeft hij nooit geambieerd. We beginnen met het album Marriage in Modern Jazz uit 1960, het trio Pim Jacobs samen met Rita Reis. Ze spelen Like Someone in Love, Thou Swell en als derde How Deep is the Ocean.

U hoorde Summertime en Air Gin van de saxofonist Hank Mobley, samen met onder andere Wim Overgouw. In 1981 nam Wim het album Dedication op met een eigen trio, bestaande uit Victor Kayatu op bas en Evert Overweg op slagwerk. Luistert u naar de nummers Introduction, de titelsong Dedication en het Adagio from Concierto de Aranjuez.

Dat waren drie stukken van het trio bestaande uit Wim Overgouw, Victor Kayatou en Evert Overweg. In 1990 neemt het trio Pim Jacobs samen met saxofonist Ruud Brink het album Just Friends op. U hoort The Touch of Your Lips en de titelsong Just Friends.

Het trio Pim Jacobs samen met Ruud Brink. En dan komen we aan het eind van deze uitzending met een stuk van een kwartet bestaande uit Ferdinand Povel, Wim Overgouw, Rob Langerijs en John Engels. U hoort de titelsong van het album Some Other Blues. Mocht u willen reageren, dan kan dat via het mailadres jazz@concertzender.nl. In onze volgende uitzending besteden we aandacht aan drie leerlingen van Wim Overgouw, te weten Jesse van Ruller, Martijn van Itterson en Maarten van der Grinten. Dit programma werd samengesteld door H.J. Nordbeck.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Co de Kloet en vandaag begon ik een keer niet met een nieuwe release, maar met een historische opname uit 1981 van Gijs Hendricks. Hij is een multi-instrumentalist, componist, bandleider en hij maakte een bijzondere plaat die heette Summer Session. Nou, dat leek me redelijk toepasselijk en het stuk dat je hoorde heette Research. Zometeen vertel ik je daar meer over, want ik ga nog meer muziek laten horen van die plaat Summer Session. Maar eerst wel nieuwe opnames, namelijk gemaakt op 25 april jongsleden in Bremen tijdens Jazz Ahead, de grote jazz- en wereldmuziekbeurs. Radio Bremen, onze collega's, nemen alle concerten op en stellen die ter beschikking voor In Jazz, waarvoor heel veel dank. Vooral ook omdat er twee Nederlandse groepen waren geselecteerd om zich te presenteren in die mooie zaal, het Slachthof. En vandaag hoor je de groep van Pieter Somoa. Hij is trompetist en hij speelt ook flugelhorn, componist. En wil je meer over Pieter weten, kijk dan op deze website injazz.nl. injazz.nl, want daar vind je een uitgebreid interview met Pieter dat mijn collega Mark van Schaik met hem maakte. Het gaat onder andere over de mooie balans tussen vernieuwing en trouw blijven aan de traditie. Nou, heel veel invloeden hoor je ook in zijn muziek en ik geef je om te beginnen de bezetting van zijn band. Natuurlijk Pieter zelf, trompet en flugelhorn, Anton de Bruin, keyboards, Marijn van der Ven, bas, Danny Rombout, percussie en Jens Meijer, drums. Nogmaals, de opnames werden gemaakt door de collega's van Radio Bremen en ik laat je de hele set horen. Het eerste stuk heet Right Lane.

Dit is The Art of the Improvisers voor de Concertzender en World of Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben. Vanavond de tweede aflevering gewijd aan de Duitse saxofoniste en componiste Ingrid Laubrock. Zij werd geboren in Stadtlohn in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op 24 september 1970. Haar voornaamste instrumenten zijn de tenor- en sopraansaxofoon. Ze studeerde onder meer bij Jean Toussaint en Dave Liebman. Ingrid Laubrock behoort inmiddels al jarenlang tot de elite van de eigentijdse avant-gardistische jazz. Op haar vroegere platen horen we een nog wat zoekende Laubrock, waarbij ook de wat traditionelere jazzvormen af en toe worden aangestipt. Dat is onder meer goed te horen op het eerste stuk dat ik vanavond laat horen, afkomstig van haar derde album Forensic, dat Laubrock in 2004 als leider opnam in de Curtis Schwartz Studios in Ardingly, UK. Het werd uitgebracht op het F-Iro label. Een quintet plaatste deze keer met Laubrock zelf op sopraan en tenorsaxofoon, Karim Merchant piano, Larry Bartley bas, Tom Skinner drums en op sommige stukken horen we ook nog Ben Davis op cello. In het titelstuk horen we Laubrock op sopraansaxofoon en pianist Karim Merchant verweeft in zijn solo zelfs een stukje onvervalste stride piano jazz. Dit is Forensic.

U hoorde Forensic. Nu van hetzelfde album twee stukken waar we Ingrid Laubrock op tenorsaxofoon horen. Ook hier nog een wat conventionelere aanpak van Ingrid, zeker voor haar doen dus. Allereerst het wat gloomy klinkende Clara, daarna hoort u de fraaie ballad Mirrors.

Zo klonken Clara en Mirrors. In 2006 werden de muzikale bakens weer wat verder verzet richting een grotere abstractie. Ingrid dook de studio in met pianist Liam Noble. Het betrof de Mark Angelo Studios in Londen, ook weer UK dus. En de plaat Let's Call This, uitgebracht op het Babel label, bestaat voor een deel uit covers en een deel uit improvisaties, waarvan de pianopartijen ook nog eens elektronisch worden gemodificeerd door slagwerker Sebastian Rochford. Allereerst hoort u een cover. Dit is de Thelonious Monk compositie We See.

0: Dutch Jazz.
1: Ja, onze welbekende tune. En dat betekent dat u weer klaar zit voor Dutch Jazz. 1 juli, de laatste uitzending voor het Noordzee. En daarna houden we ons even gedijst tot september met het nieuwe format. Dit is aflevering 670, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg en World of Jazz van de Concert Center. En ja, natuurlijk openen wij met een stukje muziek van een groep die zal spelen op 11 juli in de Nijlzaal. Daar zal ik straks meer over vertellen. Uw presentatoren zijn Koen Witteveen en Rolf Dolfels.
2: Ja, heerlijk. Ja, ook wel bijzonder dan deze laatste aflevering voor de zomer, maar wel met heel veel mooie muziek.
1: Ja, zoveel mogelijk gerelateerd aan het festival. En het leuke van De Wolf, hè, als je een stukje luistert, het doet me heel erg denken aan de prog rock en de... Ja, de fusion groepen in de jaren 80, ja. 90 in Nederland. Solution, Focus, ja. En Emerson, Lake & Palmer bijvoorbeeld, King Crimson. En als ik nu De Wolf hoor, denk ik, ja, wel gaaf dat ze er ook weer op het Noordzee staan met deze muziek.
2: Ja, en volgens mij uit betrouwbare bron vernomen dat ze daar weer in een vrij kleine bezetting spelen. Ze hebben het jaar daarvoor of daarvoor met een grotere bezetting met ook allemaal blazers erbij gespeeld. Onder andere Nick Veenstra en Isaac op trombone. En ik heb vernomen dat ze dus nu weer in zo'n kleine bezetting gaan spelen. Gewoon met z'n drieën als gewoon, ja, originals of met z'n vieren, ik geloof. Volgens mij met z'n drieën.
1: Zoals gezegd, dus focus op de Nederlandse groepen die zullen spelen op Dutch Jazz. En het zijn er nogal wat, gelukkig. Zo ook de volgende. Het betreft Guy Salomon met zijn groep, de Guy Salomon Groep. En je hebt er meer informatie voor.
2: Ja, nou ja, het is, wij hoorden dit en ik moest zelf een beetje denken aan Frank Zappa. Ik weet niet of dat de juiste vergelijking zou moeten zijn. Maar het is bijna een soort absurdistisch begint het stuk wat we gaan luisteren ook. Maar het gaat allerlei kanten gaan.
1: Het is ook wel heel duidelijk gerelateerd aan Joodse muziek. Hè?
2: Ja.
1: Dus je hoort al die elementen er vandaan. Ik heb zelfs gehoord dat van iemand, van een vriend van mij, die zei dat als je naar Gershon luistert, ook allemaal uit de Joodse gemeenschap, al die harmonieën zijn heel vaak de hele terug te herleiden tot de veel Joodse muziek in die tijd.
2: Heb jij wel eens samengespeeld met hem?
1: Met wie?
2: Met Guy?
1: Maar nee, met Guy niet. Dat is een jonge generatie. Ik had het meer van jou verwacht, Koen.
2: Nee, was maar zo'n...
1: Van mij is hij niet zo lang geleden afgestudeerd en maakt furore. Ik zag hem ook op de Jazz Ahead. En mede door zijn eigen stijl, de combinatie. Laten we maar gaan luisteren naar Doe de Schmoska Poshka Dance van de Guy Salomon.

0: Ja. Ik bedoel ik de Klezmer. Je hebt ook de Amsterdam Klezmer groep en die heeft heel duidelijk van die invloeden. Maar zijn overgangen hier van Guy zijn eigenlijk vindingrijk en wat plotseling.
1: Ja.
0: Het is knap hoor, zo'n overgang. Opeens naar een hele andere, bijna een ander tempo en dat soort andere sfeer.
1: Ja, maar het is bijna een soort absurdistisch.
0: Ja,
1: gewoon, maar wel ontzettend vet. Ja, ik vind het echt te gek.
0: De volgende artiest maakt furoren de laatste paar jaar. Door haar prachtige muziek, haar prachtige koortjes. Ze speelt ook vibrafoon. We hebben het over Sanne. En ik stel voor om maar meteen te gaan luisteren naar haar prachtige stukken. Dit is Mountain Child.

0: Sanne met Mountain Child. Een paar weken geleden ook weer wat van haar gedraaid. Maar het blijft heel erg goed, al haar stukken.
1: Ja.
0: Jij hebt weer iemand meegenomen die ik dan weer niet ken. En dat is een mooi brugje naar Ronnie Flex. Want hij speelt bij Ronnie Flex op het Noordzee.
1: Ja. Ja, en we hadden natuurlijk de keuze om iets van Ronnie Flex te draaien. Of van iemand uit The Fam. En The Fam, dat is al wel een mooi fenomeen. Vroeger was dat de The Experience, hebben zij ook als naam gehad. En later nog de Fam. En dit is eigenlijk een hele mooie vriendengroep die al heel lang samen muziek maken. Waaronder dus Gin Tom, gitarist, producer, DJ. Maar denk ook aan Mano Yeah, Masra Music. Mijn homie bij Typhoon ook. Maar ook Kick Woudstra, die speelt daar ook bij. En Luna May. Het is eigenlijk een soort all-star band. En zij doen de begeleiding bij Ronnie Flex. Maar ook bijvoorbeeld bij een Busy. En we werken dus ook nauw samen met Typhoon daarmee. Maar de volgende artiest, Ramon. Ginton. Ramon is zijn eigenlijke naam. Dit is een bijzonder verhaal. De meeste mensen die kennen hem. Hij heeft op een gegeven moment een super bekende artiest geholpen aan een fantastische gitaarsolo. Namelijk niemand minder dan Drake. En de mensen die een beetje in de hip-hop zitten hebben recentelijk de ruzie tussen Drake en Kendrick Lamar. Wat natuurlijk tot hoog opliep.
0: Hoe kom je nou bij Drake met een gitaarsolo?
1: Ja, het hele precieze verhaal, dat zou de luisteraar ook nog even moeten opzoeken op internet. Maar ik weet dat hij met de producer van Drake in de studio zat, gewoon voor een sessie, zoals dat gaat. Ja, soms weet je ook, dan zit je met een producer, ben je gewoon aan het maken. En hij heeft gewoon wat ingespeeld en daar een hele lange tijd niets meer van gehoord. En toen kwam het uit in één keer op de plaat van Drake. En volgens mij is het zelfs zo dat hij, het is gewoon een soort one-taker die er gewoon integraal helemaal op is gezet. En dat is dan in één keer heel bizar. Dan sta je op een van de grootste hip-hop artiesten, sta je op dat album. En in één keer wil iedereen ook wat van je. Ook in samenwerkingen. Dus het lijkt me ook heel overweldigend en tegelijkertijd ook te gek.
0: Dat wordt wel opgepikt dan meteen.
1: Ja. Hij heeft ook overal, Ginton, ook overal interviews moeten geven. En dat is natuurlijk wel een verhaal natuurlijk van een Nederlandse gitarist die in één keer op een plaat van Drake staat.
0: En nu zijn we dus heel benieuwd hoe het klinkt. Een stuk van zijn hand.
1: Ja. En daar hoor je allerlei invloeden op. En wat leuk is, hij speelt hier dus ook zelf mee. En dan hij draait ook als DJ en dan speelt hij zelf ook gitaar daarop mee. Dus hij produceert veel en is een fantastische gitarist. En we gaan gewoon luisteren hiernaar. Ginton met...

0: Ja, Sabu van Gin Ton.
1: Beetje Afrikaanse vibe, hè?
0: Nou, dat zit er zeker in.
1: Leuk, hoor.
0: Ja.
1: Ja, en we gaan verder met iemand die er zal spelen. Maar ik weet niet zeker of hij zelf speelt. Maar wel in de band met Luc van den Berg. Die weer meespeelt met de artiest van nu. We hebben het over Daniel van der Duim.
0: Ja.
1: Pianist, toch?
0: Ja, zeker. En van origine uit Nijmegen.
1: En Luc van den Berg, saxofonist. Ook dit jaar weer een nieuw album uitgebracht. Ik zag hem ook. En dat is eigenlijk een beetje... Hij is meer in de sfeer. Dat vind ik wel leuk. Hij gaat meer terug op het modale systeem van relaxed jazz. En dan toch met heel veel expressie.
0: Ja.
1: Dus we gaan luisteren naar een stuk van deze twee gasten. Daniel van der Duim, featuring Luc van den Berg. Hier is Sodage.

0: Prachtig duet.
1: Ook een soort neoclassiek.
0: Ja, ergens een soort, heel veel mensen zoeken dat raakvlak op. Je ziet ook steeds meer festivals, ook Oranje Woud. En die eigenlijk op zoek zijn naar... Het is een klassiek festival, een Wonderfeel. En die zijn dan toch op zoek naar ook deze crossovers.
1: Ja.
0: Omdat natuurlijk, ja, als je klassiek georiënteerd bent en je hoort dit... dan ben je meestal ook wel van deze muziek gecharmeerd.
1: Ja, en Rolf, ik ben eigenlijk... want we zijn hier de hele lijst North Sea Jazz natuurlijk aan het afluisteren. Wanneer was jouw eerste keer op North Sea?
0: Ja. Ergens jaren 90.
1: Toen het nog in Den Haag was.
0: Ja, toen in Den Haag met de Houdini's.
1: Ja.
0: En ik heb er uiteindelijk wel een stuk of 20 keer gespeeld. Heel vaak met Houdini's, maar ook met Jan Akkerman. En met, ik heb nog een keer meegespeeld met een Argentijnse bandoneonspeler, Gustavo Toquer.
1: Okay.
0: En dan werden we bij elkaar gezet met een groep. En moest je 20 bladzijden op sopraan lezen. Dat was ook gaaf. En ja, wat dat betreft, ook met de Q-bop. Dus met Big
1: welke
0: Band.
1: Is je het meest bijgebleven?
0: Nou, met Houdini's is wel... Dat was wel echt een sensatie. We waren toen echt wel echt op dreef. En dat je dan voor zo'n volle zaal speelt. Met Arf trouwens ook. Het laatste keer met Arf kom je in een klein zaaltje. Om 5:00 denk je, oh god, dat wordt niks. Een stampvol zit het.
1: Mm-hmm,
0: ja. En dan voel je toch een aparte vibe. Maar dat heb jij natuurlijk ook met als je met Typhoon of grote festivals speelt, toch?
1: Ja, ja en nou, specifiek op North Sea. Ik mag helaas niet de 20 keer aantikken. Maar ik denk dat een keer of 5 zijn geweest. En het bizarre is, vind ik met North Sea, dat is toch een soort van keurmerk. Ergens. Ja. Of, althans... Die stond in ieder geval bij mij wel ook op de bucketlist. En ik weet bij heel veel anderen is dat toch wel een soort van festival waar je graag een keer gestaan wil hebben. En de eerste keer dat ik er speelde was met Typhoon en New Cool Collective. Speelden we in de buiten, de Congo. Was
0: oh
1: het,
0: ja, de Congo
1: ik.
0: Square.
1: Was het heel warm was het. Echt loeiheet ook in die tent. Maar we hebben verschillende plekken daar gespeeld. En ik vind het zelf, wat ik het allerleukst vind is natuurlijk het spelen daar. Maar daarna kun je ook gewoon alles nog gaan checken.
0: Ik weet nog wat ik de eerste keer dat ik er speelde. Dat je er aan moet wennen dat mensen na het derde stuk. Of vooral ongeveer het derde, vierde stuk opstaan en weglopen.

0: Wel indrukwekkend hoor.
1: Ja. Ja, ik vind het inderdaad.
0: Hier zit wel trompet bij natuurlijk. Moet even kijken wie dat is. Maar ik vind het een echt. Dat je zulke composities kan schrijven. Als pianist zijnde. Het is eigenlijk heel orkestraal gedaan. Hmm. Dus je bent meteen bezig met het stuk. Je vergeet eigenlijk dat het om de pianist gaat.
1: Ja.
0: We gaan naar een oude doos. En dat betreft dan wel 1992. En dan gaat het om de North Sea Jazz Sessions, volume 4. En dan hebben we het Louis van Dijk trio, die met heel veel gasten daar gespeeld hebben. Onder andere met Conte Condoli, Eddie Jefferson, Dave Pike, Frank Rosolino. En onder andere natuurlijk ook Toots Tielemans. En dit is toch, ik ga even terug, dat is uitgekomen in 93, maar dit is 1973 mensen. Toets Tielemans die heerlijk aan het fluiten is met Have You Met Miss Jones en het Louis van Dijk trio. Wat een prachtige oude doos op dit moment. Hier is die, Toets Tielemans.

0: Ja, ook hier een radio edit. We willen eigenlijk te veel laten horen, maar...
1: Ja, er is te veel moois. Ja.
0: Ik zou zeggen, het is een kleine moeite om op internet op te zoeken hoeveel Nederlandse groepen er spelen. Nog veel meer dus. Maar wij wilden u een kleine selectie laten horen waarvan wij vinden dat is de moeite waard. Maar ga kijken vooral en zoek die kleine zalen ook op. Denk niet alleen aan de hele grote Amerikanen, dan wel de bekende acts. Maar ga ook op zoek en laat u verrassen door die kleine Nederlandse acts die eigenlijk hun doen heel groot zijn.
1: Geef die support.
0: Dan zijn wij toegekomen aan het einde van deze belangrijke uitzending. Belangrijk omdat we nu even een pauze nemen. En we gaan zeker verder met een nieuw format.
1: Ja.
0: Voor het meer de podcast. Kijk, het is nu zo dat de podcast ook gaaf is, maar het wordt af en toe niet geaccepteerd door Spotify of andere streamingsdiensten. Waardoor die uitzending dan weer verdwijnt. En dat willen we niet.
1: Ja, we gaan het eigenlijk los van elkaar maken. Dus we gaan echt de podcast hebben en dan gaan we gewoon meer ook op de muziek in, de verhalen, mooie anekdotes. En dan komt los.
0: Kleine fragmenten misschien laten horen.
1: Ja.
0: En dan meteen een playlist erbij, zodat u dat wel weer in zich heel kan terugluisteren.
1: Ja, en misschien nog wel leuk als jullie als luisteraar nou denken, hey, dit is echt een goed item wat echt in die podcast moet komen.
0: Ja, laat dat ons weten.
1: Ja, laat
0: zeker.
1: Het ons weten. We laten ons graag inspireren.
0: Ja.
1: En leiden.
0: Dus het nieuwe format gaat zeker gaaf dingen opleveren, zodat hij in de trein, dan wel in de bus, in de auto denkt, ik ga weer even luisteren naar een gave podcast en ik laat me inspireren door de playlist. We gaan eruit met
1: Ja, iemand die er ook staat.
0: Een buitenlands gast, maar wat voor een artist in residence zelfs. Jacob Collier. En hier heeft hij natuurlijk ook met het Metropool Orkest een plaat gemaakt.
1: Waar ze dus Grammy voor hebben ontvangen.
0: Een bekend stuk, Every Little Thing, She Does It Magic. Maar wat hij doet is ook magic. Ik zou zeggen, tot na de zomer. Koen, fijn dat je er was.
1: Yes.
0: En Dutch.

0: Welkom luisteraar bij Concertzender Live Nieuw Klassiek. En daarin brengen we eigen live-opname. Vandaag is dat een uitgebreide weergave van het Oranjewoud Festival 2025. Het festival wordt jaarlijks gehouden op het landgoed Oranjewoud bij Heerenveen. Het festival afficheert zichzelf als puur genieten van klassiek in de natuur met kwinkelerende vogeltjes in een oase van rust. En dan kunt u dus nu meemaken of dat ook tot uiting komt bij dit werk, dit eerste werk, Entry Island van Richard Ayres. Het wordt een uitvoering door het Asko Schoenberg. Belangrijk is om te weten dat deze naam in de toekomst zal verdwijnen. Het Asko Schoenberg heet vanaf volgend seizoen Het Muziek, met als krachtige belofte het nieuwe geluid, dat u het maar weet. Maar nu dus Asko Schoenberg, 13 juni op de Hooizolder in Richard Ayres.
1: Entry Island. It's hard to get to Entry Island. Most people don't succeed. If you survive the journey,

Het Asko Schoenwerk gaat na Entry Island van Richard Ayres verder met een werk getiteld nummer 58, getiteld Bruckner. Hierin geeft Richard Ayres aan hoe Bruckner denkt over de toekomst. Wie is deze componist, Richard Ayres? Hij werd geboren in Cornwall in Engeland in 1965. Studeerde tot 1989 compositie, elektronische muziek en trombone aan de Huddersfield Polytechnic. Huddersfield, een plaats tussen Manchester en Leeds. In 1989 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde bij Louis Andriessen en Gilius van Berghijk aan het conservatorium in Den Haag, waar hij in 1992 afstudeerde. Hier is een nummer 58 over Bruckner.